0: Nou, dat is een temperature. 379 westbound with Iowa, Q-Queen, C-Charles, H-Henry, 112. The white Chrysler 200.
1: Denver.